Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Oetsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Oortsel, dialectiet uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Wie bij de stad Antwerpen of het OCMW wil werken, zal mogelijk wat moeten wachten. Antwerpen schort tot het einde van het jaar alle nieuwe externe aanwervingen op. Het gaat om zo'n 50 geplande vacatures die voorlopig niet worden opengesteld. De maatregel komt er omdat de stad meer duidelijkheid wil over haar financiële situatie. Vlaanderen bespaart op het gemeentefonds, waardoor Antwerpen miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen. De stad werkt daarom aan een aangepaste meerjaren. Begroting. Interne selectieprocedures blijven wel doorgaan en mensen die al een contract hebben getekend of een startdatum kregen, kunnen gewoon beginnen. De juridische strijd over de vermeende uitbreiding van luchthaven Deurne is definitief afgerond. Het Hof van Cassatie bevestigt de vrijspraak van het Vlaams Gewest en de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. Volgens buurtbewoners en actiegroep Verlenging Nooit was de veiligheidszone achter de start- en landingsbaan in 2014 zonder vergunning uitgebreid op landbouwgrond. Maar volgens de rechtbanken is er geen sprake van een illegale verlenging en werd de veiligheidszone rechtmatig aangelegd en gebruikt. De zaak sleept al ruim 10 jaar aan en werd eerder al in eerste aanleg en in beroep afgerond in het voordeel van de luchthaven. Tegen het arrest van Cassatie is geen beroep meer mogelijk. Verlenging Nooit is ontgoocheld, al loopt er nog een aparte procedure tegen de meest recente omgevingsvergunning van de luchthaven. Die procedure kan volgens de actiegroep belangrijker zijn voor de verdere toekomst van Antwerp Airport. In Merksem gaat volgende week de film De Zaak Vermeulen in première. Een van de blikvangers van het feestjaar rond de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De film speelt met de vraag waar Joske Vermeulen, het bekende personage van Bergmans, eigenlijk vandaan komt. Een complotdenker gaat op zoek naar de waarheid en komt daarbij in allerlei absurde situaties terecht, met verwijzingen naar de humor van Gaston en Leo. De film is gemaakt als een echt buurtproject. Inwoners van Merksem van alle leeftijden kregen de kans om mee te spelen, met of zonder acteerervaring. De première vindt woensdag 14 oktober plaats in Schouwburg Noord en is gratis. Vooraf inschrijven is wel aangeraden. De makers willen de film nadien ook online zetten.

Periode van regen vandaag en na de middag wat opklaringen. Het wordt zo'n 15 graden. Dat is ook de temperatuur voor morgen en zondag. En dan krijgen we flink wat zon. 'S Avonds weer meer bewolking en mogelijk een bui morgenavond. Volgende week krijgen we opnieuw mooi en warmer weer.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerps collectief De Grungblijvers, dat bekende wereldhits in het Antwerp zingt, bestaat al meer dan 10 jaar en heeft een boek uitgebracht. Auteur Guillaume van der Stichelen, die ook de teksten voor de groep vertaalt uit de originele versies, beschrijft in het boek hoe het allemaal begon als een muzikaal onderrondje aan een piano op het eiland.

En uitgroeide tot grote shows in onder meer de Elisabethzaal, de Boerla en de Lotto Arena. Het boek kijkt ook achter de schermen, met anekdotes over de groep en de weg die de muzikanten samen hebben afgelegd. Daarnaast zijn 30 populaire liedjesteksten opgenomen, waaronder Antwerpse versies van Purple Rain en What a Wonderful World. Het boek dat naar de groep genoemd is, koop je in de boekhandel of online. Op 16 en 17 oktober staan de Grungblaven opnieuw op het podium in de Antwerpse Stadsschouwburg. Dit keer met een volledig symfonisch orkest. In Antwerpen-Noord worden twee horecazaken tijdelijk gesloten na een gezamenlijke controle van politie en verschillende stads- en overheidsdiensten. Eén zaak aan het Sint-Jansplein gaat een maand dicht nadat er onder meer drugs werden gevonden en er niet werd voldaan aan veiligheid en hygiëne. Een horecazaak in de Van Kerkhovenstraat krijgt een sluiting van 2 maanden opgelegd, ook onder meer vanwege ernstige hygiëneproblemen en voor de verkoop van sigaretten zonder fiscale zegel. Beide zaken mogen pas opnieuw open na een positieve hercontrole. Voor een derde zaak aan het Sint-Jansplein gelden strenge voorwaarden voor een eventuele heropening. De uitbater moet onder meer maatregelen nemen tegen geluidsoverlast en in orde zijn met de regels rond de beveiliging en hygiëne. Voor die zaak en de andere aan het Sint-Jansplein vervalt bovendien de afwijking op het sluitingsuur. Ze moeten bij een heropening uiterlijk om 1 uur dicht. Wie bij de stad Antwerpen of het OCMW wil werken, zal mogelijk wat moeten wachten. Antwerpen schort tot het einde van het jaar alle nieuwe externe aanwervingen op. Het gaat om zo'n 50 geplande vacatures die voorlopig niet worden opengesteld. De maatregel komt er omdat de stad meer duidelijkheid wil over haar financiële situatie. Vlaanderen bespaart op het gemeentefonds, waardoor Antwerpen miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen. De stad werkt daarom aan een aangepaste meerjarenbegroting. Interne selectieprocedures blijven wel doorgaan en mensen die al een contract hebben getekend of een startdatum kregen, kunnen gewoon beginnen.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Op zondag 1 november staat Dire Straits Experience in de stad Schouwburg in Antwerpen. Sinds Dire Straits in 1995 stopte met optreden, bleef de vraag naar hun muziek bijzonder groot. In de Dire Straits Experience brengt voormalig Dire Straits lid Chris White samen met 6 muzikanten het repertoire opnieuw op het podium. En ook Terence Reese speelt een belangrijke rol. Volgens Chris White komt niemand zo dicht bij de vocale en instrumentale kwaliteiten van Mark Knopfler. Verwacht dus klassiekers als Sultans of Swing, Money for Nothing en Private Investigations. De Dire Straits Experience op zondag 1 november in de stad Schouwburg. Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De juridische strijd over de vermeende uitbreiding van luchthaven Deurne is definitief afgerond. Het Hof van Cassatie bevestigt de vrijspraak van het Vlaams Gewest en de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. Volgens buurtbewoners en actiegroep Verlenging Nooit was de veiligheidszone achter de start- en landingsbaan in 2014 zonder vergunning uitgebreid op landbouwgrond. Maar volgens de rechtbanken is er geen sprake van een illegale verlenging en werd de veiligheidszone rechtmatig aangelegd en gebruikt. De zaak sleept al ruim 10 jaar aan en werd eerder al in eerste aanleg en in beroep afgerond in het voordeel van de luchthaven. Tegen het arrest van Cassatie is geen beroep meer mogelijk. Verlenging Nooit is ontgoocheld, al loopt er nog een aparte procedure tegen de meest recente omgevingsvergunning van de luchthaven. Die procedure kan volgens de actiegroep belangrijker zijn voor de verdere toekomst van Antwerp Airport. In Merksem gaat volgende week de film De Zaak Vermeulen in première. Een van de blikvangers van het feestjaar rond de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De film speelt met de vraag waar Joske Vermeulen, het bekende personage van Bergmans, eigenlijk vandaan komt. Een complotdenker gaat op zoek naar de waarheid en komt daarbij in allerlei absurde situaties terecht, met verwijzingen naar de humor van Gaston en Leo. De film is gemaakt als een echt buurtproject. Inwoners van Merksem van alle leeftijden kregen de kans om mee te spelen, met of zonder acteerervaring. De première vindt woensdag 14 oktober plaats in Schouwburg Noord en is gratis. Vooraf inschrijven is wel aangeraden. De makers willen de film nadien ook online zetten. Het Antwerps collectief De Grungbluivers, dat bekende wereldhits in het Antwerp zingt, bestaat al meer dan 10 jaar en heeft een boek uitgebracht. Auteur Guillaume van der Stichelen, die ook de teksten voor de groep vertaalt uit de originele versies, beschrijft in het boek hoe het allemaal begon als een muzikaal onderonsje aan een piano op het eilandje en uitgroeide tot grote shows in onder meer de Elisabethzaal, de Boerla en de Lotto Arena. Het boek kijkt ook achter de schermen met anekdotes over de groep en de weg die de muzikanten samen hebben afgelegd. Daarnaast zijn 30 populaire liedjesteksten opgenomen, waaronder Antwerpse versies van Purple Rain en What a Wonderful World. Het boek dat naar de groep genoemd is, koop je in de boekhandel of online. Op 16 en 17 oktober staan de Grungbluivers opnieuw op het podium in de Antwerpse Stadsschouwburg. Dit keer met een volledig symfonisch orkest.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dicht slaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Periode van regen vandaag en na de middag wat opklaringen. Het wordt zo'n 15 graden. Dat is ook de temperatuur voor morgen en zondag. En dan krijgen we flink wat zon. 'S Avonds weer meer bewolking en mogelijk een bui morgenavond. Volgende week krijgen we opnieuw mooi en warmer weer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen-Noord worden twee horecazaken tijdelijk gesloten na een gezamenlijke controle van politie en verschillende stads- en overheidsdiensten. Eén zaak aan het Sint-Jansplein gaat een maand dicht nadat er onder meer drugs werden gevonden en er niet werd voldaan aan veiligheid en hygiëne. Een horecazaak in de Van Kerkhovenstraat krijgt een sluiting van 2 maanden opgelegd, ook onder meer vanwege ernstige hygiëneproblemen en voor de verkoop van sigaretten zonder fiscale zegel. Beide zaken mogen pas opnieuw open na een positieve hercontrole. Voor een derde zaak aan het Sint-Jansplein gelden strenge voorwaarden voor een eventuele heropening. De uitbater moet onder meer maatregelen nemen tegen geluidsoverlast en in orde zijn met de regels rond de beveiliging en hygiëne. Voor die zaak en de andere aan het Sint-Jansplein vervalt bovendien de afwijking op het sluitingsuur. Ze moeten bij een heropening uiterlijk om 1 uur dicht. Wie bij de stad Antwerpen of het OCMW wil werken, zal mogelijk wat moeten wachten. Antwerpen schort tot het einde van het jaar alle nieuwe externe aanwervingen op. Het gaat om zo'n 50 geplande vacatures die voorlopig niet worden opengesteld. De maatregel komt er omdat de stad meer duidelijkheid wil over haar financiële situatie. Vlaanderen bespaart op het gemeentefonds, waardoor Antwerpen miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen. De stad werkt daarom aan een aangepaste meerjarenbegroting. Interne selectieprocedures blijven wel doorgaan en mensen die al een contract hebben getekend of een startdatum kregen, kunnen gewoon beginnen. De juridische strijd over de vermeende uitbreiding van luchthaven Deurne is definitief afgerond. Het Hof van Cassatie bevestigt de vrijspraak van het Vlaams Gewest en de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. Volgens buurtbewoners en actiegroep Verlenging Nooit was de veiligheidszone achter de start- en landingsbaan in 2014 zonder vergunning uitgebreid op landbouwgrond. Maar volgens de rechtbanken is er geen sprake van een illegale verlenging en werd de veiligheidszone rechtmatig aangelegd en gebruikt. De zaak sleept al ruim 10 jaar aan en werd eerder al in eerste aanleg en in beroep afgerond in het voordeel van de luchthaven. Tegen het arrest van Cassatie is geen beroep meer mogelijk. Verlenging Nooit is ontgoocheld, al loopt er nog een aparte procedure tegen de meest recente omgevingsvergunning van de luchthaven. Die procedure kan volgens de actiegroep belangrijker zijn voor de verdere toekomst van Antwerp Airport.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 9 oktober 2014. Groot alarm voor jeansliefhebbers op 9 oktober 2014. Op vrijdag ging het Zweedse denimmerk Cheap Monday 1000 jeansbroeken uitdelen. Geld had je niet nodig, een smartphone wel. Cheap Monday bestond 10 jaar en dat ging dus gevierd worden. Wie kans wou maken op een van de 1000 jeans die waar werden uitgedeeld, die werd verwacht op het overdekt plein voor de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geld was niet nodig. Voor een gratis jeans vroeg Cheap Monday een foto van het gebeuren, voorzien van de hashtag, #CheapMondayXTen. En dat op Instagram, Twitter of Facebook. In november 2018 hield het jeansmerk, dat tot de H&M-groep behoorde, het voor bekeken. Vrijdag 9 oktober 1914. Vrijdag 9 oktober 1914 was een droevige dag voor Antwerpen. Die dag trok de Duitse bezetter Antwerpen binnen. Tot overmaat van ramp werd de toren van de kathedraal van Antwerpen beschadigd door een bom. Lap, die kon weer in de stelling. De stad was toen zo goed als uitgestorven. Meer dan 100.000 Antwerpenaren en militairen waren over een tijdelijke pontonbrug over de Schelde gevlucht. Nadien kwam het leven wel weer op gang, al was dat onder de bezetting niet bepaald aangenaam. Er heerste voedselschaarte en op den duur was zelfs metaal zo zeldzaam dat de Duitsers bankbiljetten, stadsbons genaamd, uitbrachten. Dat was als vervanging voor het kleingeld dat ze naar de Heimat stuurden. En daar werd het omgesmolten om er wapentuig van te maken. Onder meer brouwketels, kerkklokken en de Minerva-fabriek ondergingen hetzelfde lot.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Liefhebbers van een goed glas wijn en een lekker stuk vlees, die kunnen terecht in restaurant Barbouf aan de Sint-Nicolaasplaats in Antwerpen. Heel mooi plaatje, maar vaak onbekend toch nog een beetje. Ik zit bij chef en zaakvoerder Mario. Hoe is dat idee van dit restaurant ontstaan?
2: Ik ken dit restaurant al heel lang, omdat ik vroeger student geweest ben hiernaast. En de vorige eigenaar had hier een restaurant begonnen, waar wij heel vaak als vaste klant binnenkwamen. En ik had opeens de kans om dit hier over te nemen, 2 jaar geleden. Waarom? Zelf een restaurant begonnen. Nogmaals, ik ging veel zelf op restaurant. Drink graag een glas wijn, een goed stuk vlees. En ja, waarom eigenlijk die kennis niet zelf vertelen aan mensen? Daar komt het eigenlijk op neer. Ook de keuken dat we hebben is zo... Vroeger was dat hier Belgisch-Franse keuken. Maar omdat ik zo'n beetje een liefhebber ben van Italië, hebben we daar zo'n beetje een Italiaanse touch aan gegeven. Sommige gerechten typisch Italiaans een beetje, maar dan moeten dat dan ook natuurlijk weer een Franse naam geven. Zo, een van onze klassiekers is een tagliata di manzo. We hebben daar een steak Robespierre van gemaakt. Maar eigenlijk is dat bijna hetzelfde. En als je dat kunt combineren met een heel goed glas wijn, al komt dat uit Italië of uit Frankrijk, is eigenlijk een topper.
1: Dus, je hebt een ongelooflijk aanbod in wijnen, hè?
2: Wij hebben een groot aanbod aan wijnen. Ook heel veel wijnen van een van onze vaste klanten die hier wijn levert. Omdat wij, we zijn dan een liefhebber van zijn wijnen. Maar er zijn ook heel veel wijnen die wij gewoon zelf gaan ontdekken in Italië en in Frankrijk. En als dat wijnen zijn die in België eigenlijk onbekend zijn, dan is dat ideaal om die mee te brengen. We hebben onder andere zo Barolo wijnen, die normaal gezien onbetaalbaar zijn. Maar vind hier en daar in die regio vind jij toppers die wel betaalbaar zijn en die eigenlijk hier onbekend zijn. Ja. En die hebben wij dan ook heel vaak als een suggestiewijn
1: staan. Ja, maar kan je die dan ook per glas proeven?
2: Je kunt die bij ons per glas proeven, sowieso. Als ze niet standaard op de kaart staan dan per glas, dan hebben ze altijd wel de mogelijkheid om een van die toppertjes te proeven.
1: Ik ga zelfs nog eens even de kaart overlopen, maar we gaan eerst even luisteren naar wat muziek. MUZIEK

0: Ik zit nog altijd bij Mario van Barboef aan de Sint-Nicolaasplaats. We hadden het al uitgebreid over die wijnen, maar ook de kaart moet dus overlopen. Je had gezegd van ja, Italiaans, Frans. Je hebt al twee dingen vernoemd. Vertel nog eens wat er nog op de kaart staat.
1: Goh, wat dat voor de rest zo... Ja, de typisch Belgische klassiekers staan ook op de kaart. Stoofvlees, de balken in tomatensaus, de vol-au-vent. Grote porties aan betaalbare prijzen. En ja, als dessert hebben wij iets speciaals, is eigenlijk ons dessertenplankje. Mensen die moeilijkheden hebben om te kiezen tussen een rijspap, een chocomousse, een panna cotta, een tartatin of dergelijke. Wel, we maken gewoon een combinatie van alles in kleinere porties. En we hebben daar ook iets heel speciaals bij. Is eigenlijk iedereen kent de rijspap, maar nog niemand heeft eigenlijk een rijspap geproefd die uit de friteus komen. Dus we hebben een soort van een rijspapkroketje.
0: Heel uniek.
1: Heel lekker, ik zal het zo zeggen.
0: Je hebt ook wel een lans gebroken voor de Aperol, hè?
1: Wij hebben niet enkel een Aperol Spritz bij ons op de kaars staan. We hebben ook onze eigen Barboef Spritz op de kaars staan. Dat is met de liqueur uit de regio van de Ventoux. Waar ik heel vaak naartoe ga, waar wij ook kennissen wonen hebben. Die daar leven. Dat zijn kunstenaars. Dus als je hier rondom u kijkt, zie je een aantal kunstwerken liggen hangen van Herman en Eva. Herman is zo'n beetje de Cézanne-stijl dat hem schildert en Eva is zo'n beetje het moderne. Het voordeel daarvan is ook van mensen die willen schilderen, kunnen perfect naar daar gaan. Kunnen daar een opleiding krijgen om een schilderij te maken, like daar. En kunnen daar ook proeven van wijnen die zelfs bij ons op de kaart staan.
0: Barboef heeft echt alles, hè. Lekkere wijnen, lekker eten en dan nog kunst in een mooi interieur. We moeten misschien nog even verklappen waar het precies gevestigd is, de openingstijden en of er een website is.
1: Ja, wij zijn gevestigd in Lange Nieuwstraat nummer 7 in Antwerpen. Staat een heel klein poortje en een doorgang, dan komt op het Sint-Nicolaaspleintje terecht, waar dat een theater is, Noordtheater, ook heel bekend. Onze openingstijden, spijtig genoeg hebben wij maar een aantal vaste dagen, dat is vrijdag, zaterdag, zondag. Maar als mensen zeggen van we willen met een groepje komen met 4 of 5 mensen, openen wij ook voor die mensen apart op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en krijgen ze een soort van private dining, daar komt het op neer.
0: De website?
1: De website is www.barboef.be.
0: En hoe wordt Barboef geschreven?
1: B-A-R, van Baar, heel simpel. En dan komt de moeilijkheid, de boef is B-O-U-F.
0: Van boeven.
1: Van boeven, ja. Kom maar boeven in de Baarboeven.

jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Periode van regen vandaag en na de middag wat opklaringen. Het wordt zo'n 15 graden. Dat is ook de temperatuur voor morgen en zondag. En dan krijgen we flink wat zon. 'S Avonds weer meer bewolking en mogelijk een bui morgenavond. Volgende week krijgen we opnieuw mooi en warmer weer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Merksem gaat volgende week de film De Zaak Vermeulen in première. Een van de blikvangers van het feestjaar rond de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De film speelt met de vraag waar Joske Vermeulen, het bekende personage van Bergmans, eigenlijk vandaan komt. Een complotdenker gaat op zoek naar de waarheid en komt daarbij in allerlei absurde situaties terecht, met verwijzingen naar de humor van Gaston en Leo. De film is gemaakt als een echt buurtproject. Inwoners van Merksem van alle leeftijden kregen de kans om mee te spelen, met of zonder acteerervaring. De première vindt woensdag 14 oktober plaats in Schouwburg Noord en is gratis. Vooraf inschrijven is wel aangeraden. De makers willen de film nadien ook online zetten. Het Antwerps collectief De Grungblijvers, dat bekende wereldhits in het Antwerp zingt, bestaat al meer dan 10 jaar en heeft een boek uitgebracht. Auteur Guillaume van der Stichelen, die ook de teksten voor de groep vertaalt uit de originele versies, beschrijft in het boek hoe het allemaal begon als een muzikaal onderrondje aan een piano op het eilandje en uitgroeide tot grote shows in onder meer de Elisabethzaal, de Boerla en de Lotto Arena. Het boek kijkt ook achter de schermen met anekdotes over de groep en de weg die de muzikanten samen hebben afgelegd. Daarnaast zijn 30 populaire liedjesteksten opgenomen, waaronder Antwerpse versies van Purple Rain en What a Wonderful World. Het boek dat naar de groep genoemd is, koop je in de boekhandel of online. Op 16 en 17 oktober staan de Grungblijvers opnieuw op het podium in de Antwerpse Stadsschouwburg, dit keer met een volledig symfonisch orkest. In Antwerpen-Noord worden 2 horecazaken tijdelijk gesloten na een gezamenlijke controle van politie en verschillende stads- en overheidsdiensten. 1 zaak aan het Sint-Jansplein gaat een maand dicht nadat er onder meer drugs werden gevonden en er niet werd voldaan aan veiligheid en hygiëne. Een horecazaak in de Van Kerkhovenstraat krijgt een sluiting van 2 maanden opgelegd, ook onder meer vanwege ernstige hygiëneproblemen en voor de verkoop van sigaretten zonder fiscale zegel. Beide zaken mogen pas opnieuw open na een positieve hercontrole. Voor 1 derde zaak aan het Sint-Jansplein gelden strenge voorwaarden voor een eventuele heropening. De uitbater moet onder meer maatregelen nemen tegen geluidsoverlast en in orde zijn met de regels rond de beveiliging en hygiëne. Voor die zaak en de andere aan het Sint-Jansplein vervalt bovendien de afwijking op het sluitingsuur. Ze moeten bij een heropening uiterlijk om 1 uur dicht.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

Op woensdag 4 november is het precies 450 jaar geleden dat Antwerpen werd getroffen door de Spaanse Furie. District Antwerpen herdenkt die historische gebeurtenis met Furie. Dat is een eenmalig totaalspektakel op de Grote Markt. Vanaf 19 uur wordt het publiek ondergedompeld in een combinatie van live muziek, theater, acteurs en poppen, literatuur, licht en vuur. Zelfs de muziek en het eten verwijzen naar de tijd van de Spaanse Furie. De voorstelling wordt uitgewerkt door theatergezelschap Bad van Marie en ook de Antwerpse auteur Jeroen Olieslagers werkt eraan mee. Furie op woensdag 4 november vanaf 19 uur op de Grote Markt. Van 26 november tot en met 6 december komt Cirque du Soleil naar Antwerpen met de Europese première van It Was the Night Before. Voor het eerst brengt het wereldberoemde gezelschap in ons land een theaterproductie in een schouwburg. Het klassieke gedicht Visit from St. Nicholas vormt de inspiratie voor een eigentijdse kerstshow waarin acrobatie, muziek en theater worden gecombineerd. Op het podium staat een internationale cast van 26 artiesten en de voorstelling wordt begeleid door een soundtrack vol bekende kerstklassiekers. Cirque du Soleil met It Was the Night Before van 26 november tot 6 december in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
3: €130.
2: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Periode van regen vandaag en na de middag wat opklaringen. Het wordt zo'n 15 graden. Dat is ook de temperatuur voor morgen en zondag. En dan krijgen we flink wat zon. 'S Avonds weer meer bewolking en mogelijk een bui morgenavond. Volgende week krijgen we opnieuw mooi en warmer weer.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Wie bij de stad Antwerpen of het OCMW wil werken, zal mogelijk wat moeten wachten. Antwerpen schort tot het einde van het jaar alle nieuwe externe aanwervingen op. Het gaat om zo'n 50 geplande vacatures die voorlopig niet worden opengesteld. De maatregel komt er omdat de stad meer duidelijkheid wil over haar financiële situatie. Vlaanderen bespaart op het gemeentefonds, waardoor Antwerpen miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen. De stad werkt daarom aan een aangepaste meerjaar. Begroting. Interne selectieprocedures blijven wel doorgaan en mensen die al een contract hebben getekend of een startdatum kregen, kunnen gewoon beginnen. De juridische strijd over de vermeende uitbreiding van luchthaven Deurne is definitief afgerond. Het Hof van Cassatie bevestigt de vrijspraak van het Vlaams Gewest en de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. Volgens buurtbewoners en actiegroep Verlenging Nooit was de veiligheidszone achter de start- en landingsbaan in 2014 zonder vergunning uitgebreid op landbouwgrond. Maar volgens de rechtbanken is er geen sprake van een illegale verlenging en werd de veiligheidszone rechtmatig aangelegd en gebruikt. De zaak sleept al ruim 10 jaar aan en werd eerder al in eerste aanleg en in beroep afgerond in het voordeel van de luchthaven. Tegen het arrest van Cassatie is geen beroep meer mogelijk. Verlenging Nooit is ontgoocheld, al loopt er nog een aparte procedure tegen de meest recente omgevingsvergunning van de luchthaven. Die procedure kan volgens de actiegroep belangrijker zijn voor de verdere toekomst van Antwerp Airport. In Merksem gaat volgende week de film De Zaak Vermeulen in première. Een van de blikvangers van het feestjaar rond de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De film speelt met de vraag waar Joske Vermeulen, het bekende personage van Bergmans, eigenlijk vandaan komt. Een complotdenker gaat op zoek naar de waarheid en komt daarbij in allerlei absurde situaties terecht, met verwijzingen naar de humor van Gaston en Leo. De film is gemaakt als een echt buurtproject. Inwoners van Merksem van alle leeftijden kregen de kans om mee te spelen, met of zonder acteerervaring. De première vindt woensdag 14 oktober plaats in Schouwburg Noord en is gratis. Vooraf inschrijven is wel aangeraden. De makers willen de film nadien ook online zetten.

druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op Light Experience.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: meer beleefd.
1: Hotel Mama speelt van 13 november tot en met 6 december in Theater Elkerlik in Antwerpen. Met op het podium Francis Leffenburen, Silke Toré, Jits van Bellen en Isabel van Hekke. Mona wil haar moeder Marina verrassen met een hilarisch luisterspel over een legendarische reis naar Marbella in de jaren 90, waar Mona onder wel heel bijzondere omstandigheden werd geboren. Samen met drie bevriende actrices duikt ze de geluidsstudio in. Maar haar moeder Marina blijkt haar eigen plannen te hebben. Hotel Mama is een hartverwarmende tragicomedie over vrouwen, vriendschap, kinderen en de chaos van het leven. Van 13 november tot 6 december te zien in Theater Elkerlik. Op dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december brengt Schouwburg Noord in Merksem een groot eerbetoon aan Gaston Bergmans, de Merksemmenaar die in 2026 100 jaar zou zijn geworden. Kobe van Herwegen neemt het publiek mee door het leven en werk van een van Vlaanderen's grootste komieken. Hij krijgt daarbij het gezelschap van de Bonnie Blues, Leen den Dievel, Le Kaals, Bruno en Amour en Sven de Ridder. Verwacht een mix van verhalen, muziek, circus en nooit eerder vertoond beeldmateriaal, uiteraard met heel wat knipogen naar het rijke verleden van Gaston. 100 jaar Gaston, dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december in Schouwburg Noord in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De versie van Jambalaya on the Bayou door de Carpenters ontstond in 1972 toen Richard Carpenter een instrumentale track opnam met sessiemuzikanten.

Vanwege tijdsdruk bij het afronden van hun album Now and Then voegde zus Karen Carpenter in 1973 haar zang toe aan de track. De productie en arrangementen werden verzorgd door Richard zelf. Hoewel de originele versie van Hank Williams uit 1952 een country-klassieker is, kozen de Carpenters voor een eerder uptempo popversie met country-invloeden. Hun uitvoering werd uitgebracht als single in landen buiten de States en behaalde successen in Engeland, Nederland en Japan, waar het respectievelijk de 12e, 8e en 1e positie bereikte in de hitlijsten. De Carpenters gaven hun eigen draai aan het nummer met een meer ingetogen en melodieuze benadering dan de originele versie van Hank Williams. Hoewel ze de Cajun-sfeer respecteerden, gaven ze er hun eigen popstijl aan, wat dan ook weer bijdroeg aan de wereldwijde populariteit

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
3: Is €130.
2: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week een tragisch verhaal op de radio. We luisteren straks naar Tell Laura I Love Her van Ricky Valens. Deze dead rock ballad werd gecomponeerd en geschreven in 1960 door Jeff Barry en Ben Reilly. Het liedje vertelt het verhaal van Tommy en Laura. Ze zijn beide verliefd en hebben een relatie. Tommy haalt alles uit de kast om zijn liefde aan Laura te bewijzen. Zo wil hij haar een verlovingsring kopen, maar om dat geld bijeen te krijgen, beslist hij mee te doen met een autorace. Daar slaat het noodlot toe en Tommy vliegt met zijn wagen over de kop en laat het leven in dit tragisch ongeval. Voor het startschot belde hij nog met Laura, maar zij was niet bereikbaar, dus sprak hij zijn laatste woorden tegen de moeder. Tell Laura I love her. In Amerika was het Ray Peterson die er een hit mee had en in Engeland mocht Ricky Valens het nummer opnemen. Ricky werd geboren als David Spencer en overleed enkele jaren geleden in Valencia. Het liedje werd geband op de radio omdat men schrik had dat het tieners zou kunnen aanzetten tot zelfmoord. Desondanks werd het een nummer 1 hit in de UK. Zo werd Ricky de tweede artiest uit Wales, na Shirley Bassey, die een nummer 1 hit scoorde. Datzelfde jaar, 1960, nam ene Marilyn Michaels een nummer op als antwoord op dit liedje, namelijk Tell Tommy I Miss Him. Maar wij luisteren naar Ricky Valens met zijn grote hit Tell Laura I Love Her.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen, en elke donderdag hoor de Hollemajoer op Radio Express waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemiddag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 9 oktober 2014. Groot alarm voor jeansliefhebbers. Op 9 oktober 2014. Op vrijdag ging het Zweedse denimmerk Cheap Monday 1000 jeansbroeken uitdelen. Geld had je niet nodig, een smartphone wel. Cheap Monday bestond 10 jaar en dat ging dus gevierd worden. Wie kans wou maken op een van de 1000 jeans die waar werden uitgedeeld, die werd verwacht op het overdekt plein voor de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geld was niet nodig. Voor een gratis jeans vroeg Cheap Monday een foto van het gebeuren, voorzien van de hashtag, Cheap Monday X10. En dat op Instagram, Twitter of Facebook. In november 2018 hield het jeansmerk, dat tot de H&M-groep behoorde, het voor bekeken. Vrijdag 9 oktober 1914. Vrijdag 9 oktober 1914 was een droevige dag voor Antwerpen. Die dag trok de Duitse bezetter Antwerpen binnen. Tot overmaat van ramp werd de toren van de kathedraal van Antwerpen beschadigd door een bom. Lap, die kon weer in de stelling. De stad was toen zo goed als uitgestorven. Meer dan 100.000 Antwerpenaren en militairen waren over een tijdelijke pontonbrug over de Schelde gevlucht. Nadien kwam het leven wel weer op gang, al was dat onder de bezetting niet bepaald aangenaam. Er heerste voedselschaarte en op den duur was zelfs metaal zo zeldzaam dat de Duitsers bankbiljetten, stadsbons genaamd, uitbrachten. Dat was als vervanging voor het kleingeld dat ze naar de Heimat stuurden. En daar werd het omgesmolten om er wapentuig van te maken. Onder meer brouwketels, kerkklokken en de Minerva-fabriek ondergingen hetzelfde lot.
2: Dit is echt

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. We'll be right back.

Vanavond komt er opnieuw regen opzetten en in de nacht klaart het weer uit. Minima rond 10 graden. Het weekend is voornamelijk zonnig en droog met mogelijk een spatje regen morgenavond. Volgende week wordt er opnieuw zonnig nazomerweer verwacht met mogelijk meer dan 20 graden op woensdag.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerps collectief De Grungblijvers, dat bekende wereldhits in het Antwerp zingt, bestaat al meer dan 10 jaar en heeft een boek uitgebracht. Auteur Guillaume van der Stichelen, die ook de teksten voor de groep vertaalt uit de originele versies, beschrijft in het boek hoe het allemaal begon als een muzikaal onderonsje aan een piano op het

eilandje en uitgroeide tot grote shows in onder meer de Elisabethzaal, de Boerla en de Lotto Arena. Het boek kijkt ook achter de schermen met anekdotes over de groep en de weg die de muzikanten samen hebben afgelegd. Daarnaast zijn 30 populaire liedjesteksten opgenomen, waaronder Antwerpse versies van Purple Rain en What a Wonderful World. Het boek dat naar de groep genoemd is, koop je in de boekhandel of online. Op 16 en 17 oktober staan de Grungblavers opnieuw op het podium in de Antwerpse Stadsschouwburg. Dit keer met een volledig symfonisch orkest. In Antwerpen-Noord worden twee horecazaken tijdelijk gesloten na een gezamenlijke controle van politie en verschillende stads- en overheidsdiensten. Eén zaak aan het Sint-Jansplein gaat een maand dicht nadat er onder meer drugs werden gevonden en er niet werd voldaan aan veiligheid en hygiëne. Een horecazaak in de Van Kerkhovenstraat krijgt een sluiting van 2 maanden opgelegd, ook onder meer vanwege ernstige hygiëneproblemen en voor de verkoop van sigaretten zonder fiscale zegel. Beide zaken mogen pas opnieuw open na een positieve hercontrole. Voor een derde zaak aan het Sint-Jansplein gelden strenge voorwaarden voor een eventuele heropening. De uitbater moet onder meer maatregelen nemen tegen geluidsoverlast en in orde zijn met de regels rond de beveiliging en hygiëne. Voor die zaak en de andere aan het Sint-Jansplein vervalt bovendien de afwijking op het sluitingsuur. Ze moeten bij een heropening uiterlijk om 1 uur dicht. Wie bij de stad Antwerpen of het OCMW wil werken, zal mogelijk wat moeten wachten. Antwerpen schort tot het einde van het jaar alle nieuwe externe aanwervingen op. Het gaat om zo'n 50 geplande vacatures die voorlopig niet worden opengesteld. De maatregel komt er omdat de stad meer duidelijkheid wil over haar financiële situatie. Vlaanderen bespaart op het gemeentefonds, waardoor Antwerpen miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen. De stad werkt daarom aan een aangepaste meerjarenbegroting. Interne selectieprocedures blijven wel doorgaan en mensen die al een contract hebben getekend of een startdatum kregen, kunnen gewoon beginnen.

0: onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
5: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Op zaterdag 10 oktober staat de stad Schouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stad Schouwburg. Op zaterdag 10 oktober wordt Linkeroever het decor voor de allereerste editie van het Linkeroever Criterium. Organisator Poison Pilot en District Antwerpen nodigen jong en oud uit voor een gezellige dag vol wielersport. De Beatrijslaan verandert voor de gelegenheid in een echte wielerarena. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijden en niveaus, van de allerkleinste op hun loopfiets tot de recreatieve fietsers en ervaren wielrenners. En ook supporters zijn welkom, want langs het parcours zorgen muziek en randanimatie voor de nodige koerssfeer. Het eerste Linkeroever Criterium op zaterdag 10 oktober aan de Beatrijslaan in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Het is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Auwera, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: Liefhebbers van een goed glas wijn en een lekker stuk vlees, die kunnen terecht in restaurant Barbouf aan de Sint-Nicolaasplaats in Antwerpen. Heel mooi plaatje, maar vaak onbekend toch nog een beetje. Ik zit bij chef en zaakvoerder Mario. Hoe is dat idee van dit restaurant ontstaan?
2: Ik ken dit restaurant al heel lang, omdat ik vroeger student geweest ben hiernaast. En de vorige eigenaar had hier een restaurant begonnen, waar wij heel vaak als vaste klant binnenkwamen. En ik had opeens de kans om dit hier over te nemen, 2 jaar geleden. Waarom? Zelf een restaurant begonnen. Nogmaals, ik ging veel zelf op restaurant. Drink graag een glas wijn, een goed stuk vlees. En ja, waarom eigenlijk die kennis niet zelf verdelen aan mensen? Daar komt het eigenlijk op neer. Ook de keuken dat we hebben is zo... Vroeger was dat hier Belgisch-Franse keuken. Maar omdat ik zo'n beetje een liefhebber ben van Italië, hebben we daar zo'n beetje een Italiaanse touch aan gegeven. Sommige gerechten... typisch Italiaans een beetje, maar dan moeten dat dan ook natuurlijk weer een Franse naam geven. Zo, like, een van onze klassiekers is een tagliata di manzo. We hebben daar een steek Robespierre van gemaakt, maar eigenlijk is dat bijna hetzelfde. En als je dat kunt combineren met een heel goed glas wijn, al komt dat uit Italië of uit Frankrijk, is eigenlijk een topper.
1: Dus, je hebt een ongelooflijk aanbod in wijnen, hè?
2: Wij hebben een groot aanbod aan wijnen. Ook heel veel wijnen van een van onze vaste klanten die hier wijn levert. We zijn dan een liefhebber van zijn wijnen. Maar er zijn ook heel veel wijnen die wij gewoon zelf gaan ontdekken in Italië en in Frankrijk. En als dat wijnen zijn die in België eigenlijk onbekend zijn, dan is dat ideaal om die mee te brengen. We hebben onder andere zo Barolo-wijnen, die normaal gezien onbetaalbaar zijn. Maar vind hier en daar in die regio vind jij toppers die wel betaalbaar zijn en die eigenlijk hier onbekend zijn. Ja. En die hebben wij dan ook heel vaak als een suggestiewijn
1: staan. Ja, maar kan je die dan ook per glas proeven?
2: Je kunt die bij ons per glas proeven, sowieso. Als ze niet standaard op de kaart staan, dan per glas, dan hebben ze altijd wel de mogelijkheid om een van die toppertjes te proeven.
1: Ik ga zelfs nog eens even de kaart overlopen, maar we gaan eerst even luisteren naar wat muziek. Hooray.

0: nog altijd bij Mario van Barboef aan de Sint-Nicolaasplaats. We hadden het al uitgebreid over die wijnen, maar ook de kaart moet dus overlopen. Je had gezegd van ja, Italiaans, Frans. Je hebt al twee dingen vernoemd. Vertel nog eens wat er nog op de kaart staat.
1: Goh, wat dat voor de rest zo... Ja, de typisch Belgische klassiekers staan ook op de kaart. Stoofvlees, de balken in tomatensaus, de vol-au-vent. Grote porties aan betaalbare prijzen. En ja, als dessert hebben wij iets speciaals, is eigenlijk ons dessertenplankje. Mensen die moeilijkheden hebben om te kiezen tussen een rijspap, een chocomousse, een panna cotta, een tartatin of dergelijke. Wel, we maken gewoon een combinatie van alles in kleinere porties. En we hebben daar ook iets heel speciaals bij. Is eigenlijk iedereen kent de rijspap, maar nog niemand heeft eigenlijk een rijspap geproefd die uit de friteus komen. Dus we hebben een soort van een rijspapkroketje.
0: Heel uniek.
1: Heel lekker, ik zal het zo zeggen.
0: Je hebt ook wel een lans gebroken voor de Aperol, hè?
1: Wij hebben niet enkel een Aperol Spritz bij ons op de kaart staan. We hebben ook onze eigen Barboef Spritz op de kaart staan. Dat is met de liqueur uit de regio van de Ventoux. Waar ik heel vaak naartoe ga, waar wij ook kennissen wonen hebben. Die daar leven. Dat zijn kunstenaars. Dus als je hier rondom u kijkt, zie je een aantal kunstwerken liggen van Herman en Eva. Herman is zo'n beetje de Cézanne-stijl dat hem schildert en Eva is zo'n beetje het moderne. Het voordeel daarvan is ook van mensen die willen schilderen, kunnen perfect naar daar gaan. Kunnen daar een opleiding krijgen om een schilderij te maken, like daar. En kunnen daar ook proeven van wijnen die zelfs bij ons op de kaart staan.
0: Barboef heeft echt alles, hè. Lekkere wijnen, lekker eten en dan nog kunst in een mooi interieur. We moeten misschien nog even verklappen waar het precies gevestigd is, de openingstijden en of er een website is.
1: Ja, wij zijn gevestigd in Lange Nieuwstraat nummer 7 in Antwerpen. Staat een heel klein poortje en een doorgang, dan kon je op het Sint-Nicolaaspleintje terecht, waar dat een theater is, Noordtheater, ook heel bekend. Onze openingstijden, spijtig genoeg, hebben wij een aantal vaste dagen. Dat is vrijdag, zaterdag, zondag. Maar als mensen zeggen van we willen met een groepje komen met 4 of 5 mensen, openen wij ook voor die mensen apart op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en krijgen ze een soort van private dining. Daar komt het op neer.
0: De website?
1: De website is www.barboef.be.
0: En hoe wordt Barboef geschreven?
1: B-A-R. Van Baar, heel simpel. En dan komt de moeilijkheid. De boef is B-O-U-F.
0: Van boeven.
1: Van boeven, ja. Kom maar boeven in de baarboeven.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selena Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Vanavond komt er opnieuw regen opzetten en in de nacht klaart het weer uit. Minima rond 10 graden. Het weekend is voornamelijk zonnig en droog met mogelijk een spatje regen morgenavond. Volgende week wordt er opnieuw zonnig nazomerweer verwacht met mogelijk meer dan 20 graden op woensdag.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De juridische strijd over de vermeende uitbreiding van luchthaven Deurne is definitief afgerond. Het Hof van Cassatie bevestigt de vrijspraak van het Vlaams Gewest en de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. Volgens buurtbewoners en actiegroep Verlenging Nooit was de veiligheidszone achter de start- en landingsbaan in 2014 zonder vergunning uitgebreid op landbouwgrond. Maar volgens de rechtbanken is er geen sprake van een illegale verlenging en werd de veiligheidszone rechtmatig aangelegd en gebruikt. De zaak sleept al ruim 10 jaar aan en werd eerder al in eerste aanleg en in

beroep afgerond in het voordeel van de luchthaven. Tegen het arrest van cassatie is geen beroep meer mogelijk. Verlenging nooit is ontgoocheld, al loopt er nog een aparte procedure tegen de meest recente omgevingsvergunning van de luchthaven. Die procedure kan volgens de actiegroep belangrijker zijn voor de verdere toekomst van Antwerp Airport. In Merksem gaat volgende week de film De Zaak Vermeulen in première. Een van de blikvangers van het feestjaar rond de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De film speelt met de vraag waar Joske Vermeulen, het bekende personage van Bergmans, eigenlijk vandaan komt. Een complotdenker gaat op zoek naar de waarheid en komt daarbij in allerlei absurde situaties terecht, met verwijzingen naar de humor van Gaston en Leo. De film is gemaakt als een echt buurtproject. Inwoners van Merksem van alle leeftijden kregen de kans om mee te spelen, met of zonder acteerervaring. De première vindt woensdag 14 oktober plaats in Schouwburg-Noord en is gratis. Vooraf inschrijven is wel aangeraden. De makers willen de film nadien ook online zetten. Het Antwerps collectief De Grungbluivers, dat bekende wereldhits in het Antwerp zingt, bestaat al meer dan 10 jaar en heeft een boek uitgebracht. Auteur Guillaume van der Stichelen, die ook de teksten voor de groep vertaalt uit de originele versies, beschrijft in het boek hoe het allemaal begon als een muzikaal onderonsje aan een piano op het eilandje en uitgroeide tot grote shows in onder meer de Elisabethzaal, de Boerla en de Lotto Arena. Het boek kijkt ook achter de schermen met anekdotes over de groep en de weg die de muzikanten samen hebben afgelegd. Daarnaast zijn 30 populaire liedjesteksten opgenomen, waaronder Antwerpse versies van Purple Rain en What a Wonderful World. Het boek dat naar de groep genoemd is, koop je in de boekhandel of online. Op 16 en 17 oktober staan de Grungbluivers opnieuw op het podium in de Antwerpse Stadsschouwburg. Dit keer met een volledig symfonisch orkest.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
5: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Van donderdag 12 tot en met zondag 15 november staat de legendarische rockmusical Evita in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Precies 50 jaar na het verschijnen van de oorspronkelijke dubbel LP wordt het werk van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber opnieuw uitgevoerd zoals het bedoeld was. In het Engels met een 30-koppig orkest, een groot koor en musical solisten. Vian van den Bosch kruipt in de huid van Eva Perón en Milan van Waardenburg speelt Che Guevara. Uiteraard ontbreekt ook de wereldberoemde klassieker niet, Don't Cry For Me Argentina. Evita, 50 jaar van 12 tot en met 15 november in de Stadsschouwburg. Op vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg.
1: Dit is de

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Vanavond komt er opnieuw regen opzetten en in de nacht klaart het weer uit. Minima rond 10 graden. Het weekend is voornamelijk zonnig en droog met mogelijk een spatje regen morgenavond. Volgende week wordt er opnieuw zonnig nazomerweer verwacht met mogelijk meer dan 20 graden op woensdag.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik...

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie iedereen qui un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.nl.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
2: Voor de Antwerps terras van Radio Express, iedere zaterdag.

beleefd. Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik. Van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 oktober valt er tijdens AA Antwerp 3 dagen lang heel wat te beleven in de Antwerpse binnenstad. Donderdag staat in het teken van ambiance met onder meer pubquizzen in verschillende Antwerpse cafés. Op vrijdag kan je bij restaurants, bars en andere adressen terecht voor tastings, workshops, demonstraties en bijzondere culinaire ervaringen. Zaterdag verschuift de aandacht naar de winkelstraten. Daar worden de nieuwe collecties voorgesteld en zijn er onderweg allerlei acties, workshops en animaties. AA Antwerp van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 oktober op verschillende locaties in de Antwerpse binnenstad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 9 oktober 1914. Vrijdag 9 oktober 1914 was een droevige dag voor Antwerpen. Die dag trok de Duitse bezetter Antwerpen binnen. Tot overmaat van ramp werd de toren van de kathedraal van Antwerpen beschadigd door een bom. Lap, die kon weer in de stelling. De stad was toen zo goed als uitgestorven. Meer dan 100.000 Antwerpenaren en militairen waren over een tijdelijke pontonbrug over de Schelde gevlucht. Nadien kwam het leven wel weer op gang, al was dat onder de bezetting niet bepaald aangenaam. Er heerste voedselschaarte en op den duur was zelfs metaal zo zeldzaam dat de Duitsers bankbiljetten, stadsbons genaamd, uitbrachten. Dat was als vervanging voor het kleingeld dat ze naar de Heimat stuurden. En daar werd het omgesmolten om er wapentuig van te maken. Onder meer brouwketels, kerkklokken en de Minerva-fabriek ondergingen hetzelfde lot. Donderdag 9 oktober 2014. Groot alarm voor jeansliefhebbers op 9 oktober 2014. Op vrijdag ging het Zweedse denimmerk Cheap Monday 1000 jeansbroeken uitdelen. Geld had je niet nodig, een smartphone wel. Cheap Monday bestond 10 jaar en dat ging dus gevierd worden. Wie kans wou maken op een van de 1000 jeans die waar werden uitgedeeld, die werd verwacht op het overdekt plein voor de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geld was niet nodig. Voor een gratis jeans vroeg Cheap Monday een foto van het gebeuren, voorzien van de hashtag, Cheap Monday X10. En dat op Instagram, Twitter of Facebook. In november 2018 hield het jeansmerk, dat tot de H&M-groep behoorde, het voor bekeken.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
3: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Op zaterdag 17 oktober viert Bart Hermans een 50-jarige carrière met een groot jubileumconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Zijn eerste optreden vond plaats in 1976 en in 1993 brak hij definitief door met Ik ga dood aan jou. Samen met zijn uitgebreide liveband blikt Bart terug op zijn muzikale leven met zijn grootste hits, minder bekende pareltjes en persoonlijke verhalen. Bart Herman schreef trouwens niet alleen voor zichzelf, maar ook voor artiesten als Wiltura, Willy Sommers, Bart KL, Dana Winner en Barbara Dex. Bart Herman, 50 jaar muziek, op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul Boogie Boy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn twee voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober, allemaal dus in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vanavond komt er opnieuw regen opzetten en in de nacht klaart het weer uit. Minima rond 10 graden. Het weekend is voornamelijk zonnig en droog met mogelijk een spatje regen morgenavond. Volgende week wordt er opnieuw zonnig nazomerweer verwacht met mogelijk meer dan 20 graden op woensdag.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen-Noord worden twee horecazaken tijdelijk gesloten na een gezamenlijke controle van politie en verschillende stads- en overheidsdiensten. Eén zaak aan het Sint-Jansplein gaat een maand dicht nadat er onder meer drugs werden gevonden en er niet werd voldaan aan veiligheid en hygiëne. Een horecazaak in de Van Kerkhovenstraat krijgt een sluiting van 2 maanden opgelegd, ook onder meer vanwege ernstige hygiëneproblemen en voor de verkoop van sigaretten zonder fiscale zegel. Beide zaken mogen pas opnieuw open na een positieve hercontrole. Voor een derde zaak aan het Sint-Jansplein gelden strenge voorwaarden voor een eventuele heropening. De uitbater moet onder meer maatregelen nemen tegen geluidsoverlast en in orde zijn met de regels rond de beveiliging en hygiëne. Voor die zaak en de andere aan het Sint-Jansplein vervalt bovendien de afwijking op het sluitingsuur. Ze moeten bij een heropening uiterlijk om 1 uur dicht. Wie bij de stad Antwerpen of het OCMW wil werken, zal mogelijk wat moeten wachten. Antwerpen schort tot het einde van het jaar alle nieuwe externe aanwervingen op. Het gaat om zo'n 50 geplande vacatures die voorlopig niet worden opengesteld. De maatregel komt er omdat de stad meer duidelijkheid wil over haar financiële situatie. Vlaanderen bespaart op het gemeentefonds, waardoor Antwerpen miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen. De stad werkt daarom aan een aangepaste meerjarenbegroting. Interne selectieprocedures blijven wel doorgaan en mensen die al een contract hebben getekend of een startdatum kregen, kunnen gewoon beginnen. De juridische strijd over de vermeende uitbreiding van luchthaven Deurne is definitief afgerond. Het Hof van Cassatie bevestigt de vrijspraak van het Vlaams Gewest en de luchthavenontwikkelingsmaatregelen.

maatschappij. Volgens buurtbewoners en actiegroep Verlenging Nooit was de veiligheidszone achter de start- en landingsbaan in 2014 zonder vergunning uitgebreid op landbouwgrond. Maar volgens de rechtbanken is er geen sprake van een illegale verlenging en werd de veiligheidszone rechtmatig aangelegd en gebruikt. De zaak sleept al ruim 10 jaar aan en werd eerder al in eerste aanleg en in beroep afgerond in het voordeel van de luchthaven. Tegen het arrest van cassatie is geen beroep meer mogelijk. Verlenging Nooit is ontgoocheld, al loopt er nog een aparte procedure tegen de meest recente omgevingsvergunning van de luchthaven. Die procedure kan volgens de actiegroep belangrijker zijn voor de verdere toekomst van Antwerp Airport.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Lief.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
2: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Op zondag 18 oktober staat cabaretière Nele Bouwens in de Arenberg Schouwburg. In haar voorstelling neemt ze het publiek mee naar het café van tante José uit haar kindertijd en haalt ze kleurrijke figuren en herinneringen van vroeger opnieuw boven. Maar vooral die ene jukebox liet zijn sporen na. Sindsdien duiken zinnetjes uit oude slagers op de meest onverwachte momenten in haar gedachten op. Een muzikale afwijking waar Nele Bouwens gelukkig geen komaf mee wil maken, maar wel een grappige en ontroerende voorstelling rondbouwde. Nele Bouwens zie je op zondag 18 oktober in de Arenberg Schouwburg. Op donderdag 19 november kan je in Schouwburg Noord in Merksem naar een echte filmmarathon met 3 films na elkaar. Om 10 uur start Zware Jongens van Robbe de Hert met Gaston Bergmans en Leo Martin. Om 20:20 is er dan Radioman van Frank van Passel met Jeff Hellemans en Femke van Hoven in de centrale rollen. En de dag eindigt om 15 uur met Song Song Blue met Hugh Jackman en Kate Hudson over een koppel dat een Neil Diamond tribute band begint. Tussen de films door is er een broodjeslunch en versnaperingen. De filmmarathon is er op donderdag 19 november in Schouwburg Noord in Merksem.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent, in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Liefhebbers van een goed glas wijn en een lekker stuk vlees, die kunnen terecht in restaurant Barbouf aan de Sint-Nicolaasplaats in Antwerpen. Heel mooi plaatje, maar vaak onbekend toch nog een beetje. Ik zit bij chef en zaakvoerder Mario. Hoe is dat idee van dit restaurant ontstaan?
2: Ik ken dit restaurant al heel lang, omdat ik vroeger student geweest ben hiernaast. En de vorige eigenaar had hier een restaurant begonnen, waar wij heel vaak als vaste klant binnenkwamen. En ik had opeens de kans om dit hier over te nemen, 2 jaar geleden. Waarom? Zelf een restaurant begonnen. Nogmaals, ik ging veel zelf op restaurant. Drink graag een glas wijn, een goed stuk vlees. En ja, waarom eigenlijk die kennis niet zelf verdelen aan mensen? Daar komt het eigenlijk op neer. Ook de keuken dat we hebben is zo... Vroeger was dat hier Belgisch-Franse keuken. Maar omdat ik zo'n beetje een liefhebber ben van Italië, hebben we daar zo'n beetje een Italiaanse touch aan gegeven. Sommige gerechten typisch Italiaans een beetje, maar dan moeten dat dan ook natuurlijk weer een Franse naam geven. Zo, een van onze klassiekers is een tagliata di manzo. We hebben daar een steak Robespierre van gemaakt. Maar eigenlijk is dat bijna hetzelfde. En als je dat kunt combineren met een heel goed glas wijn, al komt dat uit Italië of uit Frankrijk, is eigenlijk een topper.
1: Je hebt een ongelooflijk aanbod in wijnen, hè?
2: Wij hebben een groot aanbod aan wijnen. Ook heel veel wijnen van een van onze vaste klanten die hier wijn levert. We zijn dan een liefhebber van zijn wijnen. Maar er zijn ook heel veel wijnen die wij gewoon zelf gaan ontdekken in Italië en in Frankrijk. En als dat wijnen zijn die in België eigenlijk onbekend zijn, dan is dat ideaal om die mee te brengen. We hebben onder andere zo Barolo wijnen, die normaal gezien onbetaalbaar zijn. Maar vind hier en daar in die regio vind jij toppers die wel betaalbaar zijn en die eigenlijk hier onbekend zijn. Ja. En die hebben wij dan ook heel vaak als een suggestiewijn
1: staan. Ja, maar kan je die dan ook per glas proeven?
2: Je kunt die bij ons per glas proeven, sowieso. Als ze niet standaard op de kaart staan dan per glas, dan hebben ze altijd wel de mogelijkheid om een van die toppertjes te proeven.
1: Ik ga zelfs nog eens even de kaart overlopen, maar we gaan eerst even luisteren naar wat muziek. MUZIEK.

0: Ik zit nog altijd bij Mario van Barboef aan de Sint-Nicolaasplaats. We hadden het al uitgebreid over die wijnen, maar ook de kaart moet dus overlopen. Je had gezegd van ja, Italiaans, Frans. Je hebt al twee dingen vernoemd. Vertel nog eens wat er nog op de kaart staat.
1: Goh, wat dat er voor de rest zo... Ja, de typisch Belgische klassiekers staan op, ook op de kaart. Hè. Stoofvlees, de balken in tomatensaus, de vol-au-vent. Grote porties aan betaalbare prijzen. En ja, als dessert hebben wij iets speciaals, is eigenlijk ons dessertenplankje. Mensen die moeilijkheden hebben om te kiezen tussen een rijspap, een chocomousse, een panna cotta, een tartatin of dergelijke. Wel, we maken gewoon een combinatie van alles in kleinere porties. En we hebben daar ook iets heel speciaals bij. Is eigenlijk iedereen kent de rijspap, maar nog niemand heeft eigenlijk een rijspap geproefd die uit de friteus komen. Dus we hebben een soort van een rijspapkroketje.
0: Heel uniek.
1: Heel lekker, ik zal het zo zeggen.
0: Je hebt ook wel een lans gebroken voor de Aperol, hè?
1: Wij hebben niet enkel een Aperol Spritz bij ons op de kaart staan. We hebben ook onze eigen Barboef Spritz op de kaart staan. Dat is met de liqueur uit de regio van de Ventoux. Waar ik heel vaak naartoe ga, waar wij ook kennissen wonen hebben. Die daar leven. Dat zijn kunstenaars. Dus als je hier rondom u kijkt, zie je een aantal kunstwerken liggen hangen van Herman en Eva. Herman is zo'n beetje de Cézanne-stijl dat hem schildert en Eva is zo'n beetje het moderne. Het voordeel daarvan is ook van mensen die willen schilderen, kunnen perfect naar daar gaan, kunnen daar een opleiding krijgen om een schilderij te maken, like daar. En kunnen daar ook proeven van wijnen die zelfs bij ons op de kaart staan.
0: Barboef heeft echt alles, hè. Lekkere wijnen, lekker eten en dan nog kunst in een mooi interieur. We moeten misschien nog even verklappen waar het precies gevestigd is, de openingstijden en of er een website is.
1: Ja, wij zijn gevestigd in Lange Nieuwstraat nummer 7 in Antwerpen. Er staat een heel klein poortje en een doorgang, dan komt dat op het Sint-Nicolaaspleintje terecht, waar dat een theater is, Noordtheater, ook heel bekend. Onze openingstijden, spijtig genoeg, hebben wij maar een aantal vaste dagen. Dat is vrijdag, zaterdag, zondag. Maar als mensen zeggen van we willen met een groepje komen met 4 of 5 mensen, openen wij ook voor die mensen apart op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en krijgen ze een soort van private dining. Daar komt het op neer.
0: De website?
1: De website is www.barboef.be.
0: En hoe wordt Barboef geschreven?
1: B-A-R, van Baar, heel simpel. En dan komt de moeilijkheid, de boef is B-O-U-F.
0: Van boeven.
1: Van boeven, ja. Kom maar boeven in de baarboef.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: West Sound, your event partner.
1: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
2: €130.
1: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Vanavond komt er opnieuw regen opzetten en in de nacht klaart het weer uit. Minima rond 10 graden. Het weekend is voornamelijk zonnig en droog met mogelijk een spatje regen morgenavond. Volgende week wordt er opnieuw zonnig nazomerweer verwacht met mogelijk meer dan 20 graden op woensdag.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Merksem gaat volgende week de film De Zaak Vermeulen in première. Een van de blikvangers van het feestjaar rond de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De film speelt met de vraag waar Joske Vermeulen, het bekende personage van Bergmans, eigenlijk vandaan komt. Een complotdenker gaat op zoek naar de waarheid en komt daarbij in allerlei absurde situaties terecht, met verwijzingen naar de humor van Gaston en Leo. De film is gemaakt als een echt buurtproject. Inwoners van Merksem van alle leeftijden kregen de kans om mee te spelen, met of zonder acteerervaring. De première vindt woensdag 14 oktober plaats in Schouwburg Noord en is gratis. Vooraf inschrijven is wel aangeraden. De makers willen de film nadien ook online zetten. Het Antwerps collectief De Grungblijvers, dat bekende wereldhits in het Antwerp zingt, bestaat al meer dan 10 jaar en heeft een boek uitgebracht. Auteur Guillaume van der Stichelen, die ook de teksten voor de groep vertaalt uit de originele versies, beschrijft in het boek hoe het allemaal begon als een muzikaal onderrondje aan een piano op het eilandje en uitgroeide tot grote shows in onder meer de Elisabethzaal, de Boerla en de Lotto Arena. Het boek kijkt ook achter de schermen met anekdotes over de groep en de weg die de muzikanten samen hebben afgelegd. Daarnaast zijn 30 populaire liedjesteksten opgenomen, waaronder Antwerpse versies van Purple Rain en What a Wonderful World. Het boek dat naar de groep genoemd is, koop je in de boekhandel of online. Op 16 en 17 oktober staan de Grungblijvers opnieuw op het podium in de Antwerpse Stadsschouwburg. Dit keer met een volledig symfonisch orkest. In Antwerpen-Noord worden 2 horecazaken tijdelijk gesloten na een gezamenlijke controle van politie en verschillende stads- en overheidsdiensten. 1 zaak aan het Sint-Jansplein gaat een maand dicht nadat er onder meer drugs werden gevonden en er niet werd voldaan aan veiligheid en hygiëne. Een horecazaak in de Van Kerkhovenstraat krijgt een sluiting van 2 maanden opgelegd, ook onder meer vanwege ernstige hygiëneproblemen en voor de verkoop van sigaretten zonder fiscale zegel. Beide zaken mogen pas opnieuw open na een positieve hercontrole. Voor 1 derde zaak aan het Sint-Jansplein gelden strenge voorwaarden voor een eventuele heropening. De uitbater moet onder meer maatregelen nemen tegen geluidsoverlast en in orde zijn met de regels rond de beveiliging en hygiëne. Voor die zaak en de andere aan het Sint-Jansplein vervalt bovendien de afwijking op het sluitingsuur. Ze moeten bij een heropening uiterlijk om 1 uur dicht.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in de bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
6: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 9 oktober 1914. Vrijdag 9 oktober 1914 was een droevige dag voor Antwerpen. Die dag trok de Duitse bezetter Antwerpen binnen. Tot overmaat van ramp werd de toren van de kathedraal van Antwerpen beschadigd door een bom. Lap, die kon weer in de stelling. De stad was toen zo goed als uitgestorven. Meer dan 100.000 Antwerpenaren en militairen waren over een tijdelijke pontonbrug over de Schelde gevlucht. Nadien kwam het leven wel weer op gang, al was dat onder de bezetting niet bepaald aangenaam. Er heerste voedselschaarte en op den duur was zelfs metaal zo zeldzaam dat de Duitsers bankbiljetten, stadsbons genaamd, uitbrachten. Dat was als vervanging voor het kleingeld dat ze naar de Heimat stuurden. En daar werd het omgesmolten om er wapentuig van te maken. Onder meer brouwketels, kerkklokken en de Minerva-fabriek ondergingen hetzelfde lot. Donderdag 9 oktober 2014. Groot alarm voor jeansliefhebbers. Op 9 oktober 2014. Op vrijdag ging het Zweedse denimmerk Cheap Monday 1000 jeansbroeken uitdelen. Geld had je niet nodig, een smartphone wel. Cheap Monday bestond 10 jaar en dat ging dus gevierd worden. Wie kans wou maken op een van de 1000 jeans die waar werden uitgedeeld, die werd verwacht op het overdekt plein voor de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geld was niet nodig. Voor een gratis jeans vroeg Cheap Monday een foto van het gebeuren, voorzien van de hashtag #CheapMondayX10. En dat op Instagram, Twitter of Facebook. In november 2018 hield het jeansmerk, dat tot de H&M-groep behoorde, het voor bekeken.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Rick Astley's debuutsingle Never Gonna Give You Up verschijnt in de zomer van 1987 en maakt van de een op de andere dag zeg maar een popster van de man. Het door Stock Aitken Waterman geschreven nummer wordt in Amerika, Engeland, Nederland en verschillende andere landen een afgetekende nummer 1 hit. Model voor het nummer staat de clubhit Trapped van Colonel Abrams uit 1985. Het begrip Rickrollin is sinds 2007 alvast even een trend. Rickrollen gebeurt door een andere link te sturen en de indruk te wekken dat daar iets interessants achter te vinden is. Maar in werkelijkheid leidt de link dan naar de videoclip van Rick Astley. De clip is op YouTube inmiddels meer dan 1 miljard keer bekeken. De zanger zelf haakt erop in door enkele keren tijdens optredens van de Foo Fighters het podium op te komen om samen met de band een uitbundige versie van zijn oude hit in te zetten. En dat allemaal tot groot jolijt van alle aanwezigen. Het klinkt ook regelmatig uit de speakers tijdens grootschalige Amerikaanse sportwedstrijden. Zelf trekt Rick Astley zich in de jaren 90 terug uit de muziek om zich op het gezinsleven te richten. In 2000 pakt hij de draad weer op en sindsdien lijkt hij het prima naar zijn zin te hebben in de marge van de popmuziek.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
3: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in de bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Het beste van de 60s tot vandaag. Dit is Express.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios, in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express, iedere zaterdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios, in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.